Rising on Paradise 19 FM. Ja, wat zeg je van, we gaan 2026 door televisie en telefoon naar toe, hè? Tja, tja. Of ja,